80 minuten voor die in de trek. Nee, dat is het wirklich gar geen zweck. Ze kauft zich Jeans mit geflickten Beinen. Een nieuwe Frisur.